0: Laat je binnen zien.
1: Oh, maar dan kan dat goed, hè. Het is veel aardig, weet ik wat.